Atom houdt even niet de stille wereld gooi. De atom verdelen zich oftewel zijn niet tot wie. Die werd het me niet los.